Wij gaan tjes babies een holle feit ram. Holle feit, holle feit, holle feit. Draai dat daar gaan stappen. Volg ik ooit die bijna draai die rond bij de nacht. Die slomaan toch. Wij gaan tjes babies.